Do do do do.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: kunnen leven opbouwen, alles doen zoals gepland en dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Nou, van zo'n scenario heb ik geen schrik, want de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Onstopbaar, ik moet en ik zal toegeven aan een flesje neerval. Onstopbaar, ik moet en ik zal.
0: Maar eerst pak ik je mee naar het begin.

Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK.

0: Komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft. Het is wel iets zachter.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

Hallo en welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen in 1978 met Plastic Bertrand en Saplan pour moi. Blijven we in het Frans. Hervé Villard, 1966.

De Franstalig in dit programma, Hervé Villard uit 1966 en Capri, c'est fini. Nog belangen niet gedaan. Wij maken het uur vol met de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go.

Nummer 1 uit het Eurovisie Songfestival 1968, de Troubadours van Dubrovnik. Deze is van Blooming. Good morning, freedom. Good morning.

0: papa.
1: Blue Mink en Good Morning Freedom. In 1980 kreeg de jongste van de gebroeders, Gib, uit Australië de hulp van zijn broertjes. Barry, Robin en Morris ondersteunden de single van deze Andy Gib. Hier zijn ze samen met Desire.

De bedoeling dan spreekwoordelijk mee een lap tegen de klok. Met een nummer uit 1979 van The Sparks, We're Gonna Beat the Clock. Maar eerst nog uit 66, The Fortunes. This Golden Ring.

The Sparks uit 1979. You gotta beat the clock. En een van de jongens mocht Duitsland niet binnen omwille van zijn kleine snorretje, weet je nog? 1 jaar later, in 1980, een hit voor de Ritchie Family. Give me a break.

0: I Got My Invitation. Come on, give me a break. 1980, je hoorde de Ritchie Family. Ondertussen is het ook weer al tijd geworden voor...
1: De instrumentale van het eer.
0: Rodney Franklin. The Groove.

In 1968 waren deze gebroeders Tielemann in Nederland heel populair en scoorde nummer 1 hit met deze Little Bird.

Alle vogels zijn terug mooi in het kooitje gestopt. Je hoorde de Thielman Brothers uit 1968 met Little Bird. De beurt aan Richard Barnes. Take to the Mountains.

Je was hem misschien al vergeten. Daarvoor zijn programma's zoals deze altijd goed op hun plaats met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. You're the Richard Barnes en Take to the Mountains. Zo dadelijk ben je terug met Tom Jones. Maar eerst even de baby schoonmaken. Baggy Trousers 1980 met

Can't you hear me? I wanna go home. Hij kan je wel horen, Tom. Maar ik mag nog niet naar huis. Ik moet nog even het uur volmaken. Je hoorde in 1967, Mr. Tom Jones. And Detroit City.

Chaka Khan en I'm Every Woman uit 1979. Rest mij alleen u nog te danken voor het luisteren naar de West Express. We spreken af voor een volgende aflevering. En ik laat je rustig uit 1980. Barbra Streisand en Barry Gibb. Oké, we zijn schuldig. It is guilty. Graag tot de volgende keer.

0: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
1: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
0: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Radio Memory bestaat 2.

0: de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
0: John
1: pijn.
0: Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wat

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory's hitschijf.

restaurants even tevreden stellen. Met deze Little Red Corvette. In de ochtendshow. Deze woensdag 10 juni. En onze discobal die werd opgeblonken door mijn charmante assistenten. Voordat we eraan begonnen zijn. Want Billy Paul maakt zijn opwachting. Only the

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres, DJ Kevin. Professionele muziek, ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

dansvloeren kan vullen op elk leuk feestje. Phil Collins en You Can't Hurry Love. Straks Henry, PFR en Sola. Die heb ik nog weer klaarstaan. En ook Sam Goris met zijn nieuwe, die komt ook straks nog langs. Maar eerst de wereld binnen van de Italo Disco. En daar was Ivan, toch een van de grondleggers. Samen met Fun Fun Fun. Die waren ook van datzelfde conclaaf. Laat ons uitdrukken.

Pinksterochtend. Welkom. Straks de nieuwe Sam Goris. Maar eerst Randy Crawford en de Crusaders uit 79. Dit is Street Life.

het leven is. Dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Queen of Disco, Donna Summer en Hot Stuff hier in de ochtendshow. Eens kijken welk mooi moment ik voor jou heb van Wiltura. We gaan naar een heel mooi nummer van hem. Oh ja. Maar eerst twee andere grootheden. George Michael en Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Goedemorgen.

0: Clean. I Run in de ochtendshow. Lekker die week door midden spitsen. En met nu een moment met Wiltura. Het wondermooie, het kan niet zijn. Tot zo, na nieuws en weer.
1: Hoe kon je rustig slapen gaan, alsof er niet...

0: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
1: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
0: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

reggae music op een woensdag. Nooit niet missen. Bob Marley en de Wailers. En One Love. Zo dadelijk nog DNA en Susanna Vega met Tom's Dinner. Maar eerst weer om elkaar eens goed vastpakken. Een lekker rockknuffeltje. Bon Jovi.

Santana Vega, DNA, Tom's Dinner. Ja, ik weet niet hoe dat zit met hun zoektocht naar hun dansje. Wat een tolle opmerking.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

hebben we ook weer heel wat mensen plezier mee gedaan. Met Simple Minds and Promised You a Miracle. Dat beloof ik je niet, maar straks wel een Wiltura momentje.

0: Hey, mijn naam is Niels de Stadsbader en nu luister je naar mijn nieuwe single.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Mimi Fisher. Love changes everything. Dat mag je wel zeggen. Als je verliefd bent, dan verandert er heel veel in je leven. Heel wat positieve vibes dat je kan krijgen. Ik kan er gewoon over meespreken, laat me eerlijk zijn. Twee grootheden na elkaar. Straks John Lennon, maar nu eerst Mark Cohen. En Walking in

van één bepaalde vrouw. Woman. Bedankt dat u er weer bij was, dat u met mij bent wakker geworden. Morgen doen we dat opnieuw natuurlijk. Met veel plezier vanaf 7 uur. Veel plezier nog met de collega's hier bij Radio Memory. Dit is nog een moment met de Wiltura. En die geweldige Arme Joe.

0: bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole, krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory.

0: shit. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen woensdag geworden. En we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendcrew. Samen met Kenny Rogers en de Cowards of the County. En ik hoop dat niemand zo is, maar we gaan een uurtje leuke muziek gaan draaien. En alle grote hits zullen de revue weer passeren. En dat beloof ik u. Wat dacht je nog van deze van de Police? Je kent wel met meneer Sting in de groep. En Don't Stand So Close To Me. Ja.

Ja, onze Starlings waren het nog eens op deze woensdag met Heal. En we zijn een beetje genezen, dus tijd voor Koen Martens en tijd voor het terrasje. Want het is zonde op ons terras en dat hebben wij enorm graag. Dus,

inderdaad, Brian Ferry en The Sleeve to Love. Ja, die gaan we toch blijven op dat ook, deze prachtige platen. Maar we gaan nog een beetje onze Belgische artiesten in het licht gaan schakelen. Wat dacht je van deze Danny De Maro? En laat ons dansen op het leven. En dat moeten we doen.

Het was er nog eentje uit vervlogen tijden van Patsy Cline in Walking After Midnight. En is altijd romantisch in de maan gaan wandelen. Maar deze, naar deze luisteren is ook heel romantisch. Ik heb het over die van Adele, Rolling in the Deep.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Chris Rea. Met een, ja, laten we zeggen, aangename zachte stem. En Josephine. Een van zijn grootste hits. Maar we gaan het tempo, laten we zeggen, over een ander boek gaan gooien met deze Deepest Mode. Terug naar de tijd van de New Wave. This is the Master and the Servant. Like.

0: Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

even terug in de tijd met deze Luc Steno. En ik geef je alles. Ik heb blijkbaar niks ontvangen, maar ik zal het misschien nog wel krijgen. Luc zal het wel opsturen. Hij is nogthans van zijn woord. En nu tijd voor deze Jelly Roll en I'm Good. Zeg ze toch.

0: Die grote hit uit 96 van Angulio en die Gangsters Paradise. Ziezo, daarmee gaan we de deuren sluiten van onze ochtendcrew hier op deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En vooral nog veel luistergenot bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Pretenders, Don't Get Me Wrong. Tot morgen.

0: bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole, krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: Das waren Zeiten, liebe Leute van heute. 1974, wat een sensationeel jaar was dat voor deze Engelse rockers. Het waren de mannen van Mutt.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraars.

Was dat geen heerlijk damesteam in die tijd? Zou je toch heel gezellig even een partijtje mee willen voetballen? Of zoiets dergelijks, toch? Of andere dingen doen? Maar daar laat ik me liever niet meer over uit. Nee, echt niet. Uit Zuid-Afrika. Het was Cloud met een tweede hitsing. Wat Save Me. Ja, tuurlijk. De redding was al snel nabij. Dat was de Nederlandse hitparade natuurlijk. En de Vlaamse. En nou, doen we maar op, mensen. Oh, wat een leuke tijd. En die tijd die bleef opnieuw.

Bij 1978 waren deze heren voor Nederland althans nog vrij onbekend. En opeens stonden ze daar. De Mannen, Sting als hoofdcommissaris. Samen met de Police, wat een macht zeg. Ja, Can't Stand Losing You op jouw radio. Luister je ook via een transistorradio? Leuk joh. Klinkt ook zo lekker nostalgisch nog wel. Hey, zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst is hier Bo.

0: Velsen met Gotta Go Home. Juist, inderdaad.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Enig juiste antwoord op de vraag. Af en toe een beetje dorstig. Karnemelk, melk, een wijntje. Wat zeg je? Een wijntje? Een Spaans wijntje?
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.

De BG's, dat stond voor de Broers Grip. Oftewel de Bee Gees, liefde vrienden. De Alphen waren ook lachen natuurlijk. Een hit geweest ook. Hè? Ja, nee, ook. Ja, tuurlijk. Alleen maar grote successen in de Middle of the Road Show. Haha. Spirits Having Fun van de Bee Gees. Barry, Robin en Maurice Gibb. En wie kwam je nog meer tegen? Een dame die ook wel graag een wijntje en wel een Spaans wijntje drinkt. Haar naam. De vrouw achter E Viva España. Het was Imca Marina met Vino Vino, waar bleef de been? We gaan het even over konijnen hebben. In Friesland lijkt er nog een konijnenuitbraak te wezen. Dus ja, laat ze even lief oversteken, lieve vrienden. Komt het helemaal goed. Bright Eyes. Hier is Art Garfunkel. Ah, toch wel best wel een ontroerend verhaal, hoor.

0: mooie speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: maakt me niet gek, man.
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

Ik was heel lang geleden nog steeds een klein beetje een soulkikker. Wat zeg je, de knecht? Een soulkikker. Wat was dat, een soulkikker? Nou ja, goed, dan was je verdomd gek van soulmuziek. Ja, nou goed, dat is waar een saaitje, zeggen we dan. Goed. Hier is de Lady of the Night, en het wordt gezongen door Donna Summer.

0: Nederland zijn er in zo'n grijs verleden, lieve vrienden, toch vele producties voortgekomen in de fonografie. Toch, ja. Kijk, dit is echt de fonografie, vrienden. Mooi plaatje. 1975, het was America and Sister Golden Hair. Had Patricia Pai ook van die gouden haren? Nou ja, goed, ze was wel heel kieskeurig. Luister maar.
1: Je bent niet...

0: Handstuk in echt. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.
1: Middle of the Roadshow.

ögonblick här, alltså, kom upp. Onze mooi, James Rosas uit 1973, Goodbye My Love, Goodbye. Nou, dan mag die deur open hoor, even kijken. Nee! Ik laat er even een virtuele Fransman in.

Doe me nog een sherry, m'lady. Het was 1985 voor het populaire duo uit Duitsland. Duitsland, jawel. Ah. Het was de Modern Talking, een sherry lady. Het is wel een beetje warm hier. Kan er nog een patrijspoortje open? Zo? Ja, lekker. Heerlijk. Oh, laat maar waaien. Laat maar waaien. Oh, heerlijk. Tot zover voor vandaag de Middle of Den Roadshow. Morgen dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En heel veel plezier zometeen met mijn hele lieve aardige radiocollega's.

0: Blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hallo iedereen, ik ben Danny de Rover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
6: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.

was er eentje terug in de tijd 1979. Toen waren we 10 jaar jong. Wat had de tijd heel snel. Woensdag 10 juni iets over 11 uur geworden. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren hier bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaarden. En net voor deze van Wiltura hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week, de nieuwe single van Danny de Rover. En dit met Waar zijn al die mooie jaren? Tot 1 uur neem ik je mee. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken, doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen. En jullie zijn massaal al aan het luisteren. Ken je deze? Bugsface. En de Land of Make Believe.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles. Huberto Tozzi en Raf en Gente Di Mari. Als ik de klok bekijk in de studio en mijn playlist, gaan we richting reclame. Gaan we doen met deze mooie, schitterende plaat van Andrea Bocelli. En we draaien Conte Partiro.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Als we nu geen mooie platen draaien hier op deze woensdag 10 juni, dan weet ik niet wat we hier komen doen hier bij Radio Memory in Galmaarden. We draaien de George McRae en Rock Your Baby. En dat is er eentje van de King of Rock and Roll, Elvis Presley.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles. Je kent hem nog wel van New York, New York. We draaien Frank Sinatra en My Way. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze klassieker van Paul Anka. Hè? Put your hand on my shoulder.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.

is ook een van de bekendste platen van de Rubens, Sugar Baby Love. En we gaan een van de nieuwe singles draaien van de Alpenzusjes op de radio.

0: de show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

Bruce Springsteen, born in the USA. Je kende hem nog wel van I'm on Fire en Dancing in the Dark. Woensdag 10 juni, iets over 12 uur geworden. Goedemiddag allemaal. Ik neem je mee tot 1 uur. Tot aan Katrien Verheijen met Viva la France. En we gaan terug naar Nederland, hè, met deze van Wesley Ponsen. Bruine ogen huilen niet.

Simple Minds draaiden we. Je kent ze nog gewoon van Alive and Kicking. We draaiden Don't You Forget About Me. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze klassieker van Elvis Presley.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

beste muziek, je hoort enkel hier bij ons. We draaiden Yolanda, Be Cool en We No Speak Americano. En dat is de versie van Danny DeMaro, hè. We draaien zonder jou hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren.

Een geweldige plaat uit de jaren 80. We draaien de Patrick Colway en Jill Vester. Do you wanna funk? En deze mannen ken je nog wel van Up and Down. And we going to Ibiza. We draaien de Venga Boys. We like to the party.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

zijn met z'n vieren. Ze komen uit Zweden. Twee dames, twee heren. ABBA, Lea, you're love me. Als ik even de klok bekijk in de studio, loopt ons programma aan tafel stilletjes aan ten einde met Tony van Bever. Want ook onze volle collega is hier al toegekomen. Onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij tussen 1 en 3 met mooie Franstalige platen in Viva La France. Dat is een eentje van Prince and the Revolution.

Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten

0: samen met haar Canadese partner een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog, maxima dan rond 17 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Oh non, non, non, oulala, absolument. D'ailleurs, je le souhaite à tout le monde, ça.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dokter Céline en Luc Appermont brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch

0: Dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in 2 sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

25 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Wilt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders.

0: www.vlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hit schijn bij Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Kijk, dit noem ik nu eens met de deur in huis vallen ze. Jawel, fijn dat je luistert. Dit is muzikatief programma met hits uit de jaren 60, 70 en 80. Wel, zo net hadden we nog Blondie, een van die iconen uit New York en Atomic.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En ik zei het zo net al, muzikatief, een programma boordevol hits uit de jaren 60, 70 en 80. Dan niet alleen. Straks is er ook onze 2-in-1 hit en Paul Perings die komt langs met zijn nummer 1 hit feit. Nu terug naar de jaren 80, meer bepaald naar 1988. Dit is Nirvana, Michael Walden, Nada voor de vrienden en zijn Divine Emotions.

we zaten in de swinging 70s met John Paul, George en Ringo, de Beatles met andere woorden en Get Back trouwens. Paul McCartney, een van die Beatles, die heeft jaren na de split van de Beatles ooit toegegeven dat hij na de split van de Beatles een serieus alcoholprobleem had. Gelukkig is hij toch van die fles kunnen blijven na enige tijd. Terug naar de jaren 70 nu, doen met Norman Greenbaum, The Spirits in the Sky.

0: nummer is in de loop der jaren uitgegroeid tot een echte klassieker. Norman Greenbaum en The Spirit in the Sky. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1983. Want toen scoorden de jongens van ZZ Top, je weet wel, de mannen met de lange baarden. Een hele grote hit met Gimme All Your Lovin'. Wel, Marte, die zal dat in 2000 nog eens overdoen.
1: 2-in-1.

nu eens vrolijk van ze. New Shoes uit Amerika. Ze kwamen uit Portland, als ik het goed voor heb. En I Can't Wait, hun eerste hitje. Bescheiden hitje weliswaar, want het duurde tot 1982... toen Peter Slaghuis een remix maakte van dit nummer. Dat het wereldwijd een dikke hit zou worden. Dat is trouwens een muzikaal echtpaar. John Smith, ik verzin het niet, speelde gitaar en keyboard. En zijn vrouw Valerie Day, die was verantwoordelijk voor de zang. New Shoes en I Can't Wait.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi koppelteken bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Muzikatief. De kortste weg naar 5.

0: En je weet het, tijdens Muzikatief zijn we nooit eens vies om een 12-inch te draaien. Je weet wel, die oude maxi-singles van weleer. Wel, dit was nog eens Jimmy Bohorn en Spank. We zaten daarmee in 1978. En van de jaren 70 nu, back to the 80s. Dat doen we deze.
1: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.

0: het was een groep die destijds zorgde voor controverse. Want het was nog nooit gebeurd eigenlijk dat een blanke zanger omringd stond door zwarte muzikanten in Amerika. Wel, dit was zo'n beetje het verhaal van KC en de Sunshine Band. Dit was nog eens Please Don't Go, hier tijdens Muzikatief. Ondertussen is Paul er komt bij zitten. Jawel, het is tijd voor een nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Vandaag heb ik het over Smokey en Lay Back in the Arms of Someone. Vaak denken mensen dat we een soort marionetten zijn van Mike Chapman en Nicky Chinn. Maar dat is onzin. Mike en Nicky sturen ons alleen. Dat zei zanger Chris Norman in 1976 over de twee grote mensen achter het succes van Smokey. Door buitenstaanders werd Smokey als het zoveelste hitgroepje van Chinn en Chapman gezien. Maar de groep vond dat dus duidelijk niet. Feit is wel dat Chinn en Chapman alle hits van de groep schreven, terwijl de bandleden zelf slechts de B-kantjes en de opvolgers op de LP's mochten bedenken. Ook Lay Back in the Arms of Someone was weer een nummer van Chinn en Chapman. De single was begin 1977 opgenomen in een Nederlandse platenstudio en werd in april de tweede en laatste nummer 1 hit van Smokey in Vlaanderen. De groep was daarmee veel succesvoller dan in eigen land, want ondanks de 6 Britse top 10 hits werd daar de eerste plaats nooit bereikt. Lay Back in the Arms of Someone bleef in de Britse hitparade zelfs buiten de top 10. Smokey moest genoegen nemen met de 12e plaats. Lay Back in the Arms of Someone, hier is Smokey.

0: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkenoord.

0: ondernemers, architecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Ivan Plettings.

stoppen ben ik nog niet van plan om de eenvoudige reden. Ik moet er nog aan beginnen aan deze twee uur driver's seat op deze woensdag 10 juni met ATB en Don't Stop. Ik heb straks een leuke vliegend weetje voor jullie klaarstaan in het eerste deel, zo omstreeks 4:30 zal dat zijn. Ricky Martin straks ook. We hebben Venga Boys met Kiss When The Sun Don't Shine. Ja, die zon die gaat wel de komende dagen meer te zien zijn, denk ik. Maar ook deze van Sting, Englishman in New York. Goeie namiddag.

zo ook een beetje ambiance met deze Ricky Martin en Maria. Ja, het is natuurlijk wel misschien een beetje een, ja, wat zeggen ze, een aanloop naar hetgeen wat gaat komen de komende week. Voor sommigen gaat dat een zegen zijn, voor anderen eerder een vloek. Bij mij blijft het ergens tussendoor, denk ik. Ik heb straks ook Charlie Low Noise en Mental Theo in deze driver's seat. Maar eerst een officer en een gentleman. En dan weet je dat het gaat over deze Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up where we belong.

real. I keep

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Dit brengt mij helemaal terug naar mijn jeugdjaren. En die zijn al heel, heel lang gepasseerd. Charlie Lonnois en Mental Theo met Fantasy World. Soms leef je wel in een fantasiewereld. Daar ga ik straks dus iets meer over vertellen. Ik heb ook Michael Sembello. En die heeft het over iets wat ik wel ben op gebied van fotografie. En we gaan even ook naar de luchtgang kijken, want de Alan Parsons Project die komt ook even voorbij gevlogen met deze Eye in the Sky.

Michael Sambello en Maniac. En het wil nu net lukken dat ik ook wel een beetje een maniak ben als het op gebied van vliegende dingen afhangt. Of misschien rijden de dingen op een twee sporen bijvoorbeeld. Wel, ik ga het vandaag hebben over iets dat vliegt. En namelijk iets heel speciaal. Namelijk een zeppelin. Nee, niet Led Zeppelin, dat is muziek. Maar een echte fysieke zeppelin die dus af en toe nog wel durft rond te vliegen. En zo bijvoorbeeld ook hier bij ons in België. Maar niet lang. Ondertussen is deze al terug vertrokken en nu richting Frankrijk. Ik heb het over de Goodyear Zeppelin. Of in de echte benaming de Goodyear Blimp. En dat is echt wel een legendarische zeppelin, om het nog zacht uit te drukken. Gisteren, zelfs eergisteren, zo was het, streek die neer, tijdelijk dan, op het vliegveld van Grimbergen, om daar even een paar dagjes te rusten en dan door te verder te vliegen richting Frankrijk. Ik dacht bij mezelf, ja, of dat het nu regent of niet, wij gaan in ieder geval daar foto's van gaan nemen. Om de eenvoudige reden, zoiets kom je echt niet veel tegen in jouw leven. En het geluk was aan onze zijde. Er was gelukkig geen wolken te bespeuren, dacht ik te zeggen. Ja, die waren er wel, maar er was gelukkig geen regen of een onweer te bespeuren. En dat was natuurlijk al heel positief. Dus we hadden tijd genoeg om heel wat leuke foto's te nemen van die prachtige Goodyear Zeppelin. Of de Goodyear Blimp. Dat is echt het mooie woord dat je daar moet voor gebruiken. Iets speciaal, iets legendarisch, iets niet alledaags. En als je zoiets kunt fotograferen als echt wel een vliegtuigspotter zijnde, dan is het toch wel een geslaagde dag, denk ik. Ik heb ook nog eens Aqua klaarstaan nu met Dr. Jones. Ja, misschien ga ik wel een dokter nodig hebben.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

De Ghostbusters eventjes bellen, want ja, als er geesten gingen rond te vliegen, ja, dan moet je ze even bellen en dan kunnen ze die weer allemaal vangen. Ray Parker Jr. met de soundtrack natuurlijk van de gelijknamige film. En ik heb ook nog wel twee plaatjes klaarstaan voordat we naar 5 uur gaan. Bijvoorbeeld straks links, Bergen namelijk, met Hot Shot Town en deze Inner City met Good Life. Tot straks!

0: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf.

staan er toch nog altijd van die bepaalde zenders. Zelfs bijvoorbeeld digitaal of, ik denk via de kabel zal het niet meer zijn. Waar dus echt nog wel die oude clips van toen nog eens kunt bekijken. En dan is het telkens genieten ook van deze van Donna Summer. She works hard for the money. We zijn vertrokken voor deel 2 van deze driver's seat. Hij is er helemaal klaar voor, ook Bryan Adams met I'm Ready. We hebben ook nog een plaatje van Benny Nijman klaarstaan. Welke zou dat toch kunnen zijn? En eerst ook nog deze fantastische van ABBA en Under Attack. Goedenavond.

0: Sommigen misschien denken van ja, hij gaat nog eens vrijgezel draaien. Nee, het was toch nog wel eens even een iets andere plaat van Benny Nijman. Ik weet niet hoe, ja, ik weet niet hoe dat komt, maar ik vond het fantastisch om ze nog eens te mogen draaien. In ieder geval, Bryan Adams, hij staat effectief wel klaar nu met I Am Ready.
1: Radio Memory.

0: very much.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goeie

allemaal liefde nodig. Zonder liefde, ja, dan gaan er toch bepaalde dingen niet meer zo leuk zijn in het leven, denk ik. W and we all need love. En jullie hebben misschien straks het weerbericht nodig. Die komt eraan na Brian May en deze Miami Sound Machine en Dr. Beat. Emergency.

0: Brian May. Too much love will kill you in deze driver's seat. En nu hoofdtijd voor de weerkaarten, want vanavond en vannacht worden de opklaringen breder. Maar er kunnen nog buien tot ontwikkeling komen. Er is daarbij ook nog steeds kans op een donderslag. Minima tussen 5 en 12 graden, dat is echt wel koud. Morgenochtend zijn er brede opklaringen in Laag- en Midden-België. Terwijl er in Hoog-België veel lage bewolking zal aanwezig zijn. Al snel wordt het ook wisselend bewolkt. Vervolgens neemt de bewolking toe vanaf het westen. En kort na de middag begint het licht te regenen aan zee. En in de loop van de namiddag zal die regenzone ook de rest van het land gaan inpalmen. Maxima tussen 12 en 17 graden. Vrijdag veel bewolking met perioden van regen of buien bij maxima tussen 14 en 19 graden. Zaterdag begint het met ochtendgrijs in sommige streken. Later krijgen we opklaringen vanaf de Franse grens, maar er blijft ook wel kleine kans op een bui. Het wordt wel zachter, maxima tussen 16 en 21 graden. Zondag na het optrekken van het ochtendgrijs mooie zonnige perioden met maxima tussen 17 en 22 graden. Maandag doen we dan nog iets bij, dan krijgen we tussen 21 en 26 graden met zonnig en zeer warm weer. En dinsdag doen we er gerust nog wat bij. Dan gaat het normaal boven de 25 graden gaan uitkomen. Maar de atmosfeer kan misschien onstabieler worden met een kleine kans op onweer. En nu een nacht voor de dames helemaal alleen. Cool and the Gang met Ladies Night.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ivan Plettings.

En deze hoorde ook nog wel in mijn programma vandaag. Kreuners en ik wil je. Blijf bij me, hou van me. Je blijft gelukkig ook nog altijd van ons houden hier bij Radio Memory. Ik stop ermee voor vandaag. Ik heb nog Backstreet Boys met Larger Than Life. Maar ook nog eerst deze Stevie Nicks, Tom Petty en The Heartbreakers met Stop Dragging My Heart Around. Morgen een nieuwe editie van dit programma en stem zeker nog af hier bij Radio Memory. Altijd toffe muziek, toffe presentatoren en genieten, dat is iets wat wij altijd doen. Tot morgen.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een opmerking.

0: Woensdag 10 juni 2026. Beetje
1: iets een. Na 6 uur en iets we zijn weer samen. Uur,
0: ja, ja. En een beetje. Een dag die een beetje zwart kleurt vandaag wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Met de begrafenis van ons Margriet.
1: Ja.
0: Het was blijkbaar een. Ja, ik heb me verslapen. Sorry. De mensen gaan zeggen, slapte jij nog om die duur? Maar ja, ik heb wel het nieuws gezien van 13 uur. En daarin heb ik hele mooie stukken gezien van de tekst die haar dochter heeft gelezen. Ik heb op de groep wel gezien dat vele mensen een traantje hebben gelaten.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Zou bij mij niet anders geweest hebben.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb het ook een deeltje gezien op TikTok verschijnt er iets van haar dochter. Het was waarschijnlijk heel emotioneel. Trouwens, een begrafenis is altijd wel emotioneel. Hè?
0: Ja. Maar als je dan beseft dat zij alles georchestreerd heeft. Zij heeft de muziek gekozen. Ze heeft gezegd, die moet praten, die mag zeker niet komen.
1: Ah, wel, maar dat is
0: à la Margriet zo.
1: Maar dat is toch het mooie en het sterke eraan.
0: Tuurlijk.
1: Ons mama heeft dat ook voor een deel gedaan, hoor.
0: Ja? Daarvoor moet een sterke madame zijn, hè?
1: Ja, inderdaad. En Margriet, dat was altijd een positieve madame.
0: Inderdaad. Ik heb het genoegen gehad om haar verschillende keren mogen te interviewen. Op verschillende locaties. En dat was altijd van... lachen, hè. Ja. Dat was een simpele madame. Dat was geen een dikke nekkelijk dat ze zeggen. Die was gewoon van, kom, zet u een keer bij mij. Zeg een keer, wat wil je allemaal weten? En dan begint. Dan zegt hij van, ja, ik ga nu gewoon wat vraagjes stellen. Mag ik dat oppakken? Ja. Was geen probleem. Ja, en dan gewoon een babbel. Ze bleef maar babbelen, ze bleef maar uitleggen. Dat is een beetje rekiek, hè.
1: Het is zoals ze was, hè. En altijd lachen en doen. En daarom, de volgende plaat vind ik wel iets positiefs bij haar.
0: Ja. We kennen haar het meeste van Lekker Blijven Hangen. Maar deze plaat doet het zeker even goed.
1: Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.
0: Dat is
1: op tempo nummer, zo'n beetje...
0: Voilà. Ter ere van ons Margrietje.

0: Voilà, see. Met Jacqueline is ze veel plezier gemaakt.
1: Voilà, mogen het je goed gaan. Margriet, ja, waar je ook bent, ik ben zeker dat als er daar mensen of geesten of dingen zijn, wezens zijn, dat ze vrijdag gaan lachen.
0: Ze gaan daar een ferm feestje bouwen.
1: Zeg, ik heb een toffe voor u klaargezet. Luister een keer. Je kent Peter Koelewijn, die ken je.
0: Ja,
1: van dat dak af. Van dat dak af. Wel, dit is er eentje van Peter en zijn Rockets. En we gaan daarmee heel ver terug in de tijd. Het is eentje, ja, eigenlijk jouw genre, een beetje rockmuziek. De titel, heel eenvoudig. Veronica, sorry.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Jij zet die nu element nu, hè?
1: Ik ben wakker aan het worden, ja, omdat deze echt goede muziek is.
0: Normaal.
1: Trouwens, normaal is goede muziek.
0: Ah, ja. Vooral deze hit kennen de meeste mensen. Hè?
1: Ja, hè.
0: Oerend hart. En de volgende, daar mag jij iets van zeggen.
1: Het is Wil Ferdy met het schrijverke. Het gaat over een waterdiertje. En het is eigenlijk van Guido Gezelle. Met zwarte kabotsen aan.

0: Voilà, dat was Phil Ferdy, het schrijverke. Maar jij wil er nog iets over kwijt, hè?
1: Ja, eigenlijk wou ik vertellen dat dat een tekst is van Guido Gezelle. En Krinkelende, Winkelende Waterwegen, een gedichtje van Guido Gezelle dat hij op muziek gezet heeft. En dat schrijverke gaat niet over een persoon, maar over een insect.
0: Ja, en dat is zo'n beestje dat over het water kan lopen.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo,
1: hè?
0: Als ik me dat nog herinner van in de les biologie.
1: Ja, want wij hebben in tijd nog die teksten moeten bestuderen.
0: Ik ook.
1: Heel lang geleden.
0: En heel veel. We moesten boeken lezen. En dan moesten wij boeksamenvattingen maken. Ja, toen zeggen ze tegen ChatGPT, maak me niet de samenvatting van dat boek. En get het, hè?
1: Ja, maar ik was vroeger de ChatGPT van mijn klasgenoten. Want ik las boeken voor mijn klasgenoten.
0: Ik ook.
1: Ik las heel graag.
0: Ah, maar lees bedoel... Nee. Bij mij was het omgekeerd. Ik was een krak in wiskunde en in fysica en chemie en zo.
1: Wiskunde was ik goed, maar fysica, en, chemie, biologie...
0: Ja, ik wel. Ik zat in de wetenschap en we moesten dan boek samenvattingen maken. En,
1: ik deed dat allemaal graag.
0: Een boek lezen... Kijk, de dag allemaal, dat is voor mij al maximum. En een simpele boek van Jommeke, maar meer komt er niet in.
1: Ik heb in tijd veel batterijen versleten met pilamp onder mijn lakens. Want het licht moest uit om een zeker uur. En dan was mijn pilamp onder mijn dekens. Ik las minimum 2 boeken per week.
0: Zijn er wel zeker dat voor u boeken was?
1: Ja, want in die tijd bestond dat allemaal nog niet.
0: Hè. Nee. Maar bij mij, ik had dat slim gezien. Er waren studenten, medestudenten, die dan iets minder waren in wiskunde of chemie of zo. En dan zei ik van, als jij voor mij een boek leest, dan maak ik uw taak van wiskunde voor u. En die waren allemaal content. Hè. En ik kreeg de boeksamenvatting.
1: Ja, maar moest ik leerkracht zijn, ik zou je rap door hebben, want ik zou dan speciale vragen stellen. Dat deden ze bij mij ook altijd.
0: Nee, ik geef eerlijk toe, ik was vroeger de rebel op school. Ik was echt een rebel. Ik stak van alles uit met de leraar. Ja, toen hebben er sommigen, tamelijk veel met een natte broek gezeten, want dat waren van die stoelen met zo... een inkepingsje in het midden zo. En daar deed ik dan nog wat water in en ze zagen dat niet. Dus zaten ze met een natte broek, dus niet recht staan. Ik heb zelfs een keer een leraar een omgekeerde duimspijker daarin gelegd. En hij moet dat niet gevoeld hebben, maar die was blijven hangen in zijn broek. En dat was een beige broek. En dat was zo'n schone, rode duimspijker. En hij liep door de klas en allemaal was aan het lachen. En dan zei maar, waarom shame, lachen jullie nu? En,
1: shame on you. Nee. Shame on you, Hilde.
0: Maar er was en meneer Marchand, die leeft nog altijd. Dat was de vroegere directeur van KTA. Dat is een van mijn beste vrienden. En zijn mevrouw, ik ken haar naam niet meer, maar mevrouw Marchand, die gaf Nederlands. En alle leraars die klaagden over mij. Oh, en in de dit en in de dat. Maar ik had, ik was perfect in schrijven. Ik had een dicté nooit minder dan 9,5 op 10. Dat ging niet lager. En dan zei hij, maar dat is zo'n voorbeeldstudent. Dat was niet te doen. En met meneer en mevrouw Marchand, ik had een supergoeie band. Mochten ze per ongeluk luisteren, dan doe ik de groetjes, want ik weet dat meneer Marchand mij af en toe wel eens een berichtje stuurt dat hij luistert.
1: Top. Want heel wat mijn vroegere leerkrachten die zijn op een bepaald moment collega geworden. Dat deed ook wel raar. Want bij sommigen hing ik het ook een beetje uit. maar niet erg, want als ik in Duits stak, wist mijn pa al voordat ik het deed. Want samen gingen ze regelmatig een keer pintje drinken in de Noordpool, in Herne. Dus, en sommigen vertellen dan hier en daar iets.
0: We gaan nog een beetje muziek krijgen.
1: Geert heeft gebeld.
0: Ja.
1: En die vroeg er eentje van Luc Steno. Hij speelde accordeon en heeft mij beloofd dat hij aan mij een keer een video ging doorsturen, want hij heeft samen met Luc Steno dat liedje ooit gezongen. Ik ben in blijde verwachting van zijn video. Geert, deze is speciaal voor u. Hij speelde accordeon of zoiets.
0: Ik dacht al dat jij in blijde verwachting... Ik denk van, wat krijgt een Daniel nu? Oké, blijde verwachting van
1: de
0: video.
1: De mensen kunnen nog altijd bellen op 0266 99660.
0: Hier is Hij speelde accordeon.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: Dan mag van tijd tot tijd een keer iets moderns tussen zitten. Ja,
1: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Ik hoor nog, die Tones and I nog eens draaien van die Monkey. Dance Monkey.
0: Ja, die is ook best
1: wel. Ja, dat is een goeie. Wacht, ik ga dat niet direct...
0: Maar ondertussen... zijn er al een paar telefoontjes geweest. Just. En er is al iemand die al 3 keer probeert te bellen. Mijn 17 achteraan. En telkens heb ik iemand aan de lijn. Dus de persoon met een 17 achteraan in zijn nummer, die mag nu nog een keer proberen bellen. De lijn is niet bezet. En we hebben broer 1 aan de lijn gehad, Rudolf. Ja. En die vroeg een mooie van ABBA. I have a dream.
1: Ik heb ook een droom dat het op aarde rustig zou mogen worden. Geen oorlog meer, alleen maar vrede.
0: Ja, dat is mooi.

0: Een prachtlied van ABBA. En I have a dream.
1: Ik had een droom.
0: Ik heb een droom.
2: Van jou.
0: Gelukkig mogen we dromen.
1: Ja.
0: Maar en dromen als... zijn bedrog.
1: Ja, allee. Ze hebben dat ook al gezongen, hè.
0: Ja, ja,
1: sommige dromen komen uit, zoals die meneer die gisteren 175 miljoen euro gewonnen heeft. Maar, amai, zeg.
0: Dat is toch wel telepathie. Ik ging juist zeggen, maar als je dan opstaat en je weet dat je zoveel... Dat is 7 miljard in frank, hè. 7 miljard, hè, Daniel?
1: Het is veel. Ik durf er niet van dromen.
0: Ik wel, maar ik zal dat niet krijgen. En hebben ze al gezegd van welke regio?
1: Nee, maar ze gaan dat ook niet zeggen, denk ik.
0: Ja, als uw buur in één keer een luxe jacht voor zijn deur staan heeft, dan weten we hoe laat dat is. Hè.
1: Maar ik wijs dat ze een luxe jacht niet voor zijn deur zal zetten.
0: Ja, maar hij was al bezig over bewaking. Dat hij ging beginnen met extra bewaking. Dat heb ik wel gehoord op nieuws. Maar ja,
1: wat kijk.
0: Goed, we moeten nog een plaatje draaien.
1: Ja, want een telefoon stond hier een beetje druk. En de nummer 17 op het einde is binnengeraakt. En die gaat straks haar plaatje krijgen. Nu, Roseken had ook gebeld. En die vroeg er eentje van Danny D'Amaro. Zonder jou, only a fool. Dus jullie kunnen nog altijd bellen op nummer 02-66-99-660. En Roseken, deze is dan voor jou. Hopelijk hoor je het.

0: zonder jou? Wat zouden we zijn zonder u, Hilde?
1: Wat zouden we zijn zonder u?
0: Oh, kijk,
1: iedereen
0: is
1: een levensbelangrijke schakel in de wielen van het leven, Daniel.
0: Ja, maar niemand is onvervangbaar.
1: Maar Kerkhof ligt vol met onvervangbare mensen.
0: Ja, ja, maar...
1: Toch?
0: Ja, misschien wel. Mensen die dat denken.
1: Maar we zijn allemaal kleine radertjes en we moeten allemaal mee in dezelfde richting.
0: Ja, klopt.
1: Koppen, hoe zegt Onverkurt dat altijd?
0: Neuzen
1: in dezelfde richting, kop vooruit... En gaan.
0: En dan trekken een cel de giel.
1: Ja, voilà. Goed. Voilà.
0: We gaan al moeten afscheid nemen van het eerste uur.
1: Ja, maar we moeten nog iets zeggen. We hebben een nieuwe hitske van de week.
0: Yes.
1: Ja. En jij mag hem aankondigen.
0: Ah, wel. Ze is een paar weken geleden bij ons op bezoek geweest. Het is een knappe madame. Ja. En als je ze hier ziet, ik ben ze hier aan tonen, ze ons Aurélie. En ze heeft een nieuwe plaat gemaakt.
1: Zou die Nadine-camera tonen?
0: Ja, maar ja, ik ben zo aan het zetten.
1: Ah, okay.
0: Zo
1: aan het
0: zetten.
1: Ah, ja, ja.
0: En een nieuwe plaat met vuurtoren.
1: Ja, en dat is onze nieuwe hitschijf van de week. Zo dadelijk na de uurwisseling.
0: Maar eerst nu nog de Dance Monkey.
1: Ja, hij is zo grijs gedraaid geweest de tijd. Nog een keertje naar luisteren.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Hildebrandeel.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Daniel Fontaine. Radio Memory.
5: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
6: Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Dat was onze nieuwe hitschijf van de week, Aurélie en Vuurtoren.
1: Mooie plaat, hè?
0: Ja, ja. En hier hebben we Jonathan. Maak jij me wakker, maar dan een rapper voor de volgende keer.
1: Ja, inderdaad. Ja.

0: Onze Peter van de radio, Jonathan.
1: Maak jij mij wakker? Maak me wakker voor je gaat.
0: Ah, dat is ook wel een
1: Het is misschien nog niet te laat.
0: Ja, klopt.
1: Van de Kreuners.
0: Maar een hele mooie plaat alleszins.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dus een hevige supporter van het is onze Peter. Die komt ook regelmatig op bezoek.
0: Ja, inderdaad. Nog
1: bijna wekelijks.
0: Paar dagen weer. Ja.
1: Binnenkort zal hij wel nog een keer langskomen.
0: Ja.

0: het is nog een keer tijd dat hem nog eens langskomt om mee te presenteren, hè, Jonathan. Dus je weet dat de maandag en de woensdag, dan zit ik samen met Daniel tussen 6 en 8. En dan ben je altijd welkom om ons te vergezellen.
1: Ja, super.
0: Ja. Maar trouwens, we verwachten ook nog Frank van Damme.
1: Jonneken.
0: Ja, maar jij ging een datum prikken, hè?
1: Ik ga nog een keer een datum prikken met Frank een van beide heren. Ja. Ja. Maar ik vrees dat het voor na juli zal worden.
0: Na juli?
2: Ja.
0: Zeg, wat zei jij van plan?
2: Binnen dit en een maand ga ik voor 3 weken naar het verre Azië.
0: Ja.
2: China.
0: China, ziet als ze u daar houden?
2: Ja, ik denk het niet.
0: Of dat je daar op een school Chinees valt?
2: Ja, wie weet.
0: Ja, dat is stijl. Ik weet het wel.
2: Maar hij komt toch nog terug, hè?
0: Maar, dat is in juli, hè? We zijn nog maar juni.
2: Ja, maar er zijn niet zoveel weken meer, hè? Ik verschiet er altijd van hoe rap dat schooljaar weer voorbij is.
0: Dat, dat wil zeggen weer 2 maand congé voor u.
2: Het is geen 2 maand.
0: Nee, het is 2 maanden en een week zeker.
2: Nee, het is minder, want de eerste week werk ik en de laatste week en tussenin ook nog een paar dagen. En de rest zien we wat.
0: Het is toch werken dat je dan noemt.
2: We moesten een plaatje draaien. Onze Franske Bolleke de Beer heeft ook gebeld en die wou zijn broer een plezierje doen.
0: Ja.
2: En heeft gevraagd, draai er nog een keer Darling.
0: Van Rudolf. Zeg, jij wou nog iets zeggen van ons Sammeke?
2: Die is Sammeke toch naast mij?
0: Ja.
2: Ah, is dat nu zijn naam?
0: Ja, Sammeke. Hè. Hij zit een lange slurf. Hè. Hij zit overal tussen.
2: Sorry. Nee, ik moet direct aan een ander Sammeke denken.
0: Nee. Het is Sammeke. Voilà. Sammeke.
2: Vandaag hebben we compagnie van ons Sammeke geschonken door ons Anja.
0: En
2: ik vind dat altijd zo'n mooi beestje. Mooie knuffel. Ons Sammeke. Ik ging juist zeggen, kijk, mensen, als je een goede naam gevonden hebt... Maar
0: ik had hem al gevonden, hè.
2: Maar je hebt dat nog niet gezegd.
0: Maar jawel, ik heb dat al
2: een paar keer. Nee, het is de eerste
0: maar
2: keer
0: misschien,
2: dat ik
0: misschien, dat jij erbij bent.
2: Ja.
0: Maar die is al lang Sammeke gedoopt.
2: Ja, maar gaat dat tegen mij moeten
0: zeggen? Sinds dat Sammy Moore hier geweest is, is hij Sammeke gedoopt.
2: Ah ja, vandaar. Slurf. Oké. Okay. Ja.
0: Zoek niet waar dat er niet te zoeken is. En noemt gewoon Sammeke.
2: Voilà.
0: Het is de vriend van iedereen.
2: Ja, maar dat wel.
0: Voilà.
2: En de ene meer vriend dan een andere.
0: Voilà, het is dat.
2: Voilà.
0: Oké.
2: Okay, Franske, voor u, eentje van uw broederke, Rudolf, Darling. En bel maar, want we zijn hier een beetje werkloos aan de telefoon. 02-6699-660. En je mag een keer een stevige rockplaat aanvragen ook.

0: Onze collega Rudolf Stevens te beluisteren bij ons op donderdagavond tussen 18 en 20. Niet vandaag.
1: Nee, morgen zie ook de muziekdoos.
0: Morgen,
1: ik zei toch?
0: Donderdag, ja, morgen, donderdag. Hè? En dan zit jij ook nog met zijn andere programma's, de Terug naar Toen. En ons Anjakke, die draait de ook op de radio. Maar cowboy is dat niet, hè?
1: Maar is dat niet wat country?
0: Country, ja.
1: Maar ik noem dat cowboy muziek.
0: Dat
1: kom
0: je. Okay. Ik had daar net een plaatje beloofd aan iemand en ik heb het nog niet kunnen draaien. Dus ga ik dat eerst doen en daarna reclame. Deze van Jonathan en Tonight, Love Me Tonight.
1: Ah, wilde de meet zeggen?
0: Kan niet alles aan je neus hangen, zullen?
1: Ah, oké. Okay.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goeie avond.

0: Triggerfinger, I Follow Rivers. En ja. Dat is een cover van Licky Lee.
1: En I Follow Rivers.
0: Yes. En Triggerfinger heeft zich daarmee in België en in, vooral in Vlaanderen op de kaart gezet.
1: Ja. En ja, het is bijna 7:30. We hebben nog een plaatje dat we moesten draaien. Dat ja. werd aangevraagd.
0: Dat werd aangevraagd door onze collega Cindy.
1: Ja. En zij vroeg een plaatje van Maria de Rossi.
0: Salut, crocodile.
1: Ik ken het niet. Oei, nu zet ik de verkeerde knop op.
0: Voilà, ik heb dat ook al voor gehad. Voilà. Kijk.
1: Ja, voilà. Ja, ja.
0: Zie, ik ben blij dat ik niet
1: ja, maar ik kan
0: ben.
1: Dat direct repareren. Ja, zie je dat?
0: Ik heb dat nu ook al redelijk onder de knie.
1: Hier is het plaatje.
0: Ja, ik ken het wel.
1: Tuurlijk, voor Cindy. Het.

Voilà, nu hebben we ook nog wat dance gedraaid. De volgende is een heel grote klassieker van Guido Belcanto. Je kent hem wel, de man met de lange haren. En die heeft het over Op het zeildoek van de botsauto's. Dat was in de tijd wel altijd heel plezant, die botsauto's met die speciale zeildoeken. Allemaal nog geschilderd met penseel. Nu is het allemaal door de printer en de charme is er van weg. Jullie kunnen nog altijd bellen, het is nog een half uurtje te gaan. 0266 99660. Op het zeildoek van de botsauto's. Nice.

0: Mooi, hè?
1: Ja, zeg maar die botsauto waar jij het over hebt, dat was de Rups, hè?
0: Nee. De botsauto's die Anouk ook geschilderd zeilen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar de Rups, dat was plezant, hè?
0: In onze tijd. Amai. Maar ik moest daarmee oppassen, want als dat te veel ronddraait, werd ik wat mottig.
1: Ja, dat niet. Maar als dat zeil daarover ging...
0: Ja, maar dat was al nog raarder.
1: Dat was plezant. Dat kost een kusje geven.
0: Nee, maar ik werd ziek in. Dus,
1: ja, maar dat kon niet een kusje geven.
0: Ja, maar ik stel u voor dat je... Ik ga het niet verder vertellen. Trouwens, de volgende die we gaan draaien is baila. Maar weet jij wat dat baila wil zeggen?
1: Nee.
0: Dans.
1: Ah,
0: dus
1: okay.
0: baila, dans.
1: En Kitana, kom binnenkort ook naar onze studio.
0: Nice, hè? Schoon, madame.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.
6: De

0: Ik ga u de eerste keer nog, Daniel?
1: Ja.
0: Ja, amai.
1: Maar ik denk dat je dat nooit vergeet, de eerste keer.
0: Is dat zo?
1: Ja, denk
0: ik. Ik weet dat niet. Ik ben dat al lang vergeten.
1: Oei, allee, maar ja. Je hebt veel eerste keren gehad misschien.
0: Jongen, wat wil je daarmee nu weer zeggen? Ik was een monnik, een tante.
1: Oei.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Net had iets anders verteld, hè. Maar bon.
0: Ah ja, nee, op school.
1: Ah.
0: Maar op seksgebied was ik tante monnik. Ja. Ja, als mama had gezegd altijd, meske, als je zit, moet je zitten en zorgen dat er een sprintje tussen je twee knieën kan blijven zitten. Dus voilà, ik heb dat altijd gedaan.
1: Zeg, nog iets, je hebt daar zelfs meegezongen. Gelukkig stond de micro niet op, maar ik zou je een keer aanraden je kandidatuur te stellen bij het programma I Can See Your Voice.
0: Wel, ja, want playback en dat kan ik wel goed, hè?
2: Van tante Nonneke gesproken, hè. Ja, wel. Ze was 38 jaar, ik heb maar alles moeten leren.
0: Oh. Maar was ik 38 als ik u leren kennen heb? Dat was wel wat vroeger, zeker? Nee.
2: Ik was 38.
0: Ja. Jij wordt 38, ik was nog maar 32.
1: Vandaar dat je hebt alles moeten leren.
0: Maar dat is allemaal niet waar, wat een dikke zeven. Kom, ga terug naar de keuken, jij. Onze kok komt niet met van zijn oren maken.
1: Ja, maar ik hoor hier regelmatig een keer van die nieuwtjes. Zo.
0: Ja, jij moet niet te veel horen. Je moet vooral de volgende plaat aankondigen.
1: Ik wou er absoluut nog een keer een Eddie Wally bij. En een hele mooie, met gesloten ogen.

0: Het gebeurde toen. En met één ruk heb ik die naar ons Franske gestuurd.
1: Ja, en Franske was blij.
0: Franske was heel blij.
1: Het is zijn
0: lievelingszanger, Bobby Prins.
1: Ja.
0: Ik zeg het altijd, de man die zal sterven op het podium. Dat komt ervan, je gaat zien.
1: Ik hoop het eigenlijk voor hem.
0: Ja, ik hoop het voor hem ook wel een beetje. Hé, Daniel, ik weet niet dat jij het gezien hebt, maar we hebben niet veel tijd meer.
1: Nee. En dus, we gaan moeten afscheid nemen.
0: Wij moeten afscheid nemen.
1: Maar we gaan dat doen met een hele schone. Allee, je bent weer aan het veranderen. Cheers.
0: Zet hem aan het plagen. Welke wilde?
1: Ah, wel, die in dat er nu staat.
0: Oké, goed. Oké. Ik ben er terug vrijdag tussen 6 en 8. Jij bent er niet, want je zit op een schoolfeest. Dat weten we al.
1: Inderdaad.
0: Maar voor de rest, morgenavond is er de muziekdoos met onze Rudolf Stevens.
1: Yes.
0: Dan heb ik een beetje verlof. En misschien morgen doe ik nog wel een vervangprogramma. Maar dat zien we morgen dan alweer.
2: Bedankt voor het luisteren.
0: Ah ja, heb ik geluisterd? Nee, ik heb niet geluisterd. Ik heb mijn voeten gerammeld.
2: Ja, kijk. Ik ben nu tegen de luisteraars bezig.
0: Wij zijn goede maatjes. Hè.
2: Voilà. Bedankt voor het luisteren. Het was heel tof.
0: Inderdaad.
2: En het was zodanig tof dat het voorbij gevlogen is.
0: Ja, inderdaad.
2: En we gaan eindigen met een hele schone.
0: Ja. Zeg maar, wat teken dat jij daar doet zo van... Je weet toch wat dat dan... Nee. Dan zeggen ze... Talk to the head, because the... Wat is het nu weer?
2: The ears aren't listening.
0: Ja, because the ears don't want to listen anymore.
2: Ja, zoiets.
0: Zo is. Okay.
2: Maar dat was niet de bedoeling. Ik wou gewoon zeggen... Shh.
0: Ja,
2: laat de mensen ook een keer genieten van
0: dit. Ja, jong, dat is een moeilijke, hè, dat ik zei.
2: Ja, ik weet het, ik kwebbel.
0: Oké, we gaan hem aankondigen. Jij mag hem aankondigen.
2: Harry Styles, Sign of the Times. Je weet wel, Harry Styles was bekend geworden met One Direction, met zijn 4 vriendjes.
0: Ja, het was een groep van jongeren allemaal samen, hè.
2: Maar knappe plaat.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Door de jaren heen.
3: Door de jaren heen.
4: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

De Britse Hollies. Hun succesjaren situeerden zich vooral in de jaren 60 en 70... met topzanger Alan Clark en Graham Nash als gitarist. De Hollies zijn nog steeds actief, evenwel zonder de originele zang van Alan Clark. Ze staan momenteel met 11 songs in de top 2000... waaronder deze uit 1972 niet mocht ontbreken... Long Cool Woman in a Black Dress. Welkom, hier krijg je de herkenbare van vroeger en nu te horen... door de jaren heen met Remy Weeraert... en natuurlijk ook 3 songs uit een top die we uitkozen voor dit uur. En we gaan terug naar 1982, meer bepaald de 19e juni. Voormalige presentatrice op Jim, Jelle van Daal, startte in 2014 als zangeres. Nam een aantal duo-songs op, maar het gehoopte succes bleef uit. Jelle is een doorbijter en na pauze keerde ze in 2023 terug... en staat nu in Vlaanderen genoteerd met Kleuren in de Regen.

In bijzondere disco act waren de Belgische Touch of Joy met Sergio en Sandy Boots. De eerste scoorde ze in 1995 met Don't Give It Up. Meteen goed voor 13 weken in de top. Er volgden nog vele. En begin deze eeuw scheiden hun wegen, maar na meer dan 20 jaar zijn ze er terug. Met de Please Don't Go, daarmee gingen we naar 1997. Dit alles hier in Door de Jaren Heen op jouw radio met Remy Belaert. Een Amerikaans-Italiaans duo zijn de eerste uit onze drie uit de top 40 van toen. Dat was 19 juni 1982, de hoogste nieuwkomer op 28. Albano e Romino Power. In België was plaats 14 de hoogste, in Nederland de 15e voor Shahrazan.

Het principe kijk een aantal jaar niet meer naar het Eurovisie Songfestival. Maar beluister wel alle songs. En eentje die er voor mij uitsprong, althans voor de jongere luisteraars, dat was Zweden. Dat het geen tweede ABBA-verhaal zal worden is duidelijk, want tegenwoordig zijn de meeste winnaars maar één dag vliegjes meer. En weet je een paar maanden nadien niet meer wie er heeft gewonnen. Dat was Felicia en benieuwd wat het zal worden met My System. En we blijven nog even hangen in de sfeer van het Songfestival. Maar als we zouden vragen wie won er in 2013, zouden velen een dikke buis krijgen. Ik help je even, het was Denemarken. De toen 20-jarige Emilia de Forest won met deze Only Teardrops het Songfestival. Sky.

figuur met een stem die miljoenen kon bekoren. Begonnen als een componist, producer, die twijfels had over zijn eigen zangtalent, wat natuurlijk volledig ondergegrond was. Barry White is gewoon de grootste uit zijn generatie. Helaas is het bijna 23 jaar geleden dat hij ons verliet. Een van zijn mooiste, 1974, die kreeg jij net te horen. You're the first, the last, my everything. We draaien hier 2-2 de muziek van gisteren en vandaag hier op jouw favoriete radio. Ze is er nog maar 26, maar al jaren een vedette in Nederland. In België werd ze pas echt bekend aan de zijde van Pommelien Thijs. Samen scoorden ze de nummer 1 die 31 weken in de ultratop stond, het midden. Met een nacht als deze doet het Mo alleen en dat zal ook een succes worden.

Hij volgde de studierichting zingen van klassieke muziek, zag het niet meer zitten en volgde zijn muzikale hart. In 2022 bracht hij de single Caroline uit, die 30 miljoen streams te verwerken kreeg op Spotify. Een contract bij Warner Records lag voor het rapen. Zijn eerste single, Back to Friends, was de doorbraak voor Somber. Undressed, dat was de opvolger die het nog beter deed. En deze Homewrecker is tot op heden zijn allergrootste. En ik zit hier na een aantal maanden terug hier in Studio 1 in Blankenbergen. Andere knopjes hangen, de mengtafel, wat andere apparatuur. Het is terug even wennen. Hopelijk is het niet veel hoorbaar op de radio dat we nu en dan tussen de platen even wat proefjes aan het doen zijn. De Nederlandse José was een van de drie knappe love meiden. Toen het trio uiteenviel, begon José aan een solo-project. Haar eerste was een cover van Peggy March. En ook de tweede uit drie uit de top 40 van toen. Op 19 juni 1982 was I Will Follow Him de grootste stijger die week. 24 plaatsen naar omhoog, van 34 naar de 10e plaats.

Ze waren razend populair, maar dat liedje duurde helaas niet lang voor de Amerikaanse rockband Cheap Trick. Drie noteringen haalden ze in de top, maar hun allereerste, die meteen ook hun enige nummer 1 is geworden, was nog altijd een echte klassieker gebleven uit 1979. I want you to want me. Hier draaien we ze 2 aan 2. De muziek uit het verleden en af en toe uit het heden. Maar wij blijven in het verre verleden. 3 hits waren voldoende in de tweede helft van de jaren 60... om de ondertussen 83-jarige Chris Andrews muzikaal onsterfelijk te maken. Zelfs zoveel jaren later, met wat modern schaafwerk, zouden het nog hits kunnen worden. Zoals de eerste en zijn grootste uit 1965, Yesterday Man.

0: Drie voornamen en één artiest. Je zou het zelf niet zo gek kunnen bedenken. Floris, Francis, Arthur. Had ons een naam om in de toekomst in de gaten te houden. Want er zit duidelijk meer in dan zijn Wolfje. De top 3 van 19 juni 1982. Daar zijn we nu aangekomen. Die krijg je te horen. Gevolgd door de nummer 1. Op de derde plaats Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk. Die stond er 6 weken in. Op plaats 2 ook blijven staan. Hot Chocolate. Girl Crazy. 5 weken. En we kregen wel een nieuwe nummer 1. 5 plaatsen de goede richting uit. Van 6 naar 1. En 4 weken genoteerd voor The Boys Down Gang. And they can take my eyes off you.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

zelf kon ik uren luisteren naar de muziek van die ene dame die er niet meer is. En dat gebeurt niet veel. Meestal na het beluisteren van een drietal songs van één artiest hou ik het voor bekeken. De uitzondering daarvan is, althans één van de uitzonderingen is Tina Turner. Een van haar latere Steaming Window. Tot zover door de jaren heen het eerste gedeelte. En we gaan eruit met een titelsong uit een musical. 1979, bijzonder populair was deze Hair. Tot de

0: Tijdelijk stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
3: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory.
1: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
2: Radio Memory's hitschijf van de week.

Ze komen uit het Australische Melbourne en veroverden de wereld in 1982 met deze Down Under. Daarna scoorden ze amper nog twee keer datzelfde jaar met Who Can It Be Now en in 1989 voor het laatst met Overkill. Daarna was het gedaan met de succesperiode van Man at Work. Welkom door de jaren heen met Remy Belaert. En ook dit uur hebben we heel wat muzikale pareltjes uitgekozen uit het verleden en wat degelijk werk uit het heden. Ook drie nummers uit de hitlijst van het uur. Dat is 17 juni 1972. We zitten volop in de maand juni. De vervelendste voor de studenten. Maar het is nog eventjes aftellen naar dat leuke woord vakantie. Jawel, de echte zomer komt eraan. En Sineke geeft ons dat gevoel met ik doe wat ik wil.

Ze begonnen in 1979, de Amerikaanse popband Maroon 5. Het waren toen nog schooljongens die muziek maakten in hun garage. Het begin was wat moeizaam, maar ze bleven doorgaan. En dat werden de jongens beloond met een doorbraak en een pak hitnoteringen. Een echte eerste doorbraak kenden ze met deze This Love. Dat was in 2004. Twee aan twee drijvers hier door de jaren heen. En dat is onze top 40 van het uur. Daarvoor maken we een reis van exact 54 jaar terug in de tijd. En nu komen op 17 juni 1972 de razend populaire Sweet. Die kwamen niet binnen op 22 met Little Willie.

Duitsstalige lied. Een perfectioniste die wervelende shows brengt voor een tot in de nok gevulde grote zalen en arenas. Het meest is Helene Fischer, hier gekend van Atemloos door die nacht. Schwarze Rozen, dat is een nieuwe van knappe Helene. En we blijven nog eventjes bij de knappe zingende dames, naar Jennifer Lopez. Geeft er eveneens een streepje verdiend op het witte doek. Jennifer is al eventjes bezig, dus gaan we met haar 26 jaar terug de tijd. Love Don't Coast.

Dat vind ik zo lekker op mijn bord, heerlijk. En van de Paling Sound, daar kunnen we van genieten. De manager van de Cats bracht telkens Paling mee naar de radiostudio's toen een nieuwe single verscheen. Vandaar dat de Cats de grondleggers zijn van de naam de Paling Sound. Hoeveel kilo paling er nodig waren, geen idee, maar Let's Dance werd in 1972 bijzonder goed beloond. En ik zou eigenlijk deze niet mogen draaien, want het gaat helemaal niet goed met Johan Verminne. Hartproblemen zorgden ervoor dat zijn afscheidstournee niet kon doorgaan. Als dat er nog aankomt, dat is gewoon de vraag. Wij wensen Johan alvast nog vele gezonde jaren toe.

zijn 12e begon Jerry Roll wat korte liedjes te schrijven. Toch duurde het jaren en vele albums en singles voor de erkenning er kwam in de States. Dit jaar won hij maar liefst 3 Grammy Awards in het country genre. Net hoorde je in het onderdeel de muziek van vandaag zijn allernieuwste I'm Good. Tijd voor een vrolijke Franstalige. Dat is de 2e uit 3 uit de top 40 van toen. Si Je Gomme steeg op 17 juni 1972 4 plaatsen van 11 naar 7 met wat zijn grootste zou worden Kiss Me. Toen zijn carrière wat uitdoofde, werd hij in 1995 presentator bij Radio Monte Carlo. Helaas kreeg de zanger kanker en stierf op zijn 54ste in 2000.

Hun levensverhaal begon in 1976 en nog steeds actief, maar met slechts Mick James als enige van de originele. Foreigner leerden wij kennen in 1977 met de Cold as Ice. Ze blonden vele keren, zowel in de hit als de parade. Dat was niet de grootste, maar wel een van hun mooiste. For a Girl Like You. Daarmee zakten we af naar het hitjaar 1982. En dat was deels een voortzetting van Long Tall Ernie and the Shakers. Twee leden richtten de groep op die vooral gekend was door hun basgitaar. Hank Drive and the Jets, een van hun grootste, die bekend werd in zowel Nederland, België, Duitsland, Frankrijk als Brazilië, de Guitar King.

0: Als de zomermaanden in aantocht zijn, komen vele artiesten met hun nieuw materiaal op de markt. En de laatste paar jaar velen als gelegenheidsduo Vlaanderen-Nederland. Aaron Lommaert vult dat rijtje aan met de Nederlandse Zoe Levi. Misschien is dit wel de zomerhit 2026. Wie weet, als tranen van hout en gelukswoorden zijn voor het gelegenheidsduo. Onze top 40 van toen. Wij gaan zo meteen de nummer 1 draaien. En eerst even de top 3 overlopen. Earthen Fire. Zij zakte één plaatsje van 2 naar 3. 6 weken met Memories. Winnie Sommers, hij verliet de eerste plaats. Kwam op 2 terecht. 9 weken met Weet je nog die slauw die ik danste met jou. Dat betekende een nieuwe nummer 1. 3 plaatsjes gingen ze de goede richting uit naar de toppositie van 4 naar 1. 4 weken voor Malvin McNeil en Helloa.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

samen één noot hebben gezongen. En in hun korte bestaan maar liefst 45 miljoen platen wisten te verkopen. Milli Vanilli, die deden alsof. Studiozangers, die deden het werk. Toen het uitlekte, moesten ze hun gewonnen Grammy Awards meteen inleveren. Een nummer waaraan ze meest zullen herinnerd worden was deze. Girl, I'm gonna miss you. En ja, dat was het voor deze week. Door de jaren heen. Blijf vooral bij ons. Blijf luisteren naar de collega's, de andere programma's. Dag en nacht krijg je hier de meest herkenbare muziek. De originele Fast Car van Tracy Chapman, die komt er nu aan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Make it mine. Make it mine. Please.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
0: Radio Memory.
3: Hey, hey, Aurélie hier. Deze week is mijn nieuwe single Vuurtoren de hitschijf van de week bij Radio Memory. Woehoe!
1: Radio Memory's hitschijf van de week.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Abbey Caputmal.
1: Okay. It got a bit faster, Ringo.
2: Okay, George.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.